0: rang ba be zhamen zhi qie xie.
1: Nian ba la lamu gong jiu song zang, kan jiu mu jiu neng ma zhi.
0: Lamu gong jiu din zu. Tiwai zhamen zhi qie zhi.